0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
7: Flex Estate. Own your deal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw.

0: www.ifabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse spoor...

0: in zijn eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door

0: De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Polderpop
2: Radio. Dit is Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht, de A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

Kane en So Glad You Made It uit 2001 kwam de hitparade binnen op 22 september. Hoogste notering 4 en totaal 9 weken genoteerd. En het was bovendien toentertijd een oude alarmschijf. En je hoort hem nu terug hier op Polderpop Radio.

0: Radio. Weerbericht.
1: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog, naar waarde boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: op radio.
1: Jamie Westland, Frans Spike van Soest, Bas van Wageningen, Paul-Jan Bakker en Marcel van Veenendaal. Natuurlijk heb ik het over Direct.

Uit februari 2020 stamt dit nummer Soldier On van Direct van het album Wild Hearts. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade 3. Ze stonden maar liefst 21 weken genoteerd. En de plaat was ook nog eens dubbel platina in Nederland.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen een file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaken een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

ze komen uit Limburg, uit Susteren om helemaal precies te zijn. En ze mogen toch wel een dankwoordje richten aan Hubert van Hoofd, toen de tijd disjockey op Radio 3. En niet te vergeten, Frits Spits. Want zij zorgde ervoor dat dit op single uitkwam. Janse Bagger Band en Solliciteren.

In 1983 stond het dus in de top 10 van de Nederlandse hitparade, deze van de Janssen Bacheband en Solliciteren. En ook in 1983 stond ze op Pinkpop daar in Geleen.

0: Met Jacco Hagoort.
1: We gaan het weer eventjes hebben over een Nederlandse band. Nou ja, die draaien wij er ook regelmatig hier bij Polder Pop Radio. Dus daar zit niks nieuws in natuurlijk. Hè. Het werd allemaal opgericht eind jaren 80 in Amsterdam. Rondom Treintje Oosterhuis en Tjeerd Oosterhuis. Broer en zus. Oftewel Touten Dutch. En nu zijn ze. Somebody. Else's Lover.

Alhoewel de band al eind jaren 80 is opgericht door Tjeerd en Treintje Oosterhuis, kwam het grote succes pas in 1996. Allereerst met de single Touch Me There, die reikte tot positie nummer 14 in de Nederlandse hitparade. Daarna het nummer wat we zojuist gedraaid hebben, Somebody Else's Lover, en die reikte tot nummer 3 als hoogste notering en stond 16 weken genoteerd en was overigens ook nog eens een oude alarmschijf. Beide nummers stonden trouwens op het debuutalbum Total Touch, dat ook uitkwam in 1996 en was toen het best verkochte debuutalbum van een Nederlandse band ooit met meer dan 500 stuks. Total Touch, Somebody Else's Lover, gedraaid natuurlijk hier op Polderpop Radio.

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
4: Tot zover het radionieuws.
0: Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook een half uur verdraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu twee rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de verdraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de verdraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De vertraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog, naar waarde boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: We gaan terug naar het jaar 1980 in de ochtendshow van Polderpop Radio. En dat doen we dan met Oscar Harris. Hier is hij met Song for the Children. Hele goede morgen overigens.
1: Hallo.

Een nummer uit 1980 van Oscar Harris en Song for the Children. Hij is geboren in Suriname op 30 november 1943. En in 1965 begon hij zijn zangcarrière bij de Twinkle Stars. Daar bleef hij bij tot in 1973. Daarna besloot hij dus om solo verder te gaan. Met een van de successen die we zojuist hebben gedraaid. Song for the Children uit 1980.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. Op de volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook twee rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

We gaan terug naar het jaar 2016. In dat jaar was het ook alarmschijf op de Nederlandse radio. Hier is Kensington en Sorry.

Op 27 oktober 2016 kwam de plaat uit. Om op 12 november binnen te komen in de Nederlandse hitparade stond er 17 weken in. En de nummer 15 was de hoogste notering voor Sorry van Kensington. En na 27 oktober werd hij meteen alarmschijf op de Nederlandse radio. En slechts een 15e plaats, dat begrijp ik niet helemaal. Maar goed, we blijven hem gewoon niet draaien op Bolderpop Radio. Sorry van Kensington.

0: Radio.
1: In de ochtendshow van Polderpop Radio gaan we het eens eventjes hebben over een old chick rock band. Opgericht door Barry Hay van The Golden Earring. Dus dat is geen onbekende, dacht ik zo. Ik heb het over de Nederlandse meidenband Bad Candy. Hier zijn ze met Spin Around. Spin.

Zo, dat was even heftig wakker worden of niet soms. Je hoorde de Nederlandse band, meidenband moet ik eigenlijk zeggen. Chicks zijn het ook. Nou, wat wil je nog meer? Gewoon uit Nederlanders, opgericht door Barry Hay van de Golden Earring. Bad Candy en Spin Around.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinees-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders, 3 kwartier verdraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

The Love Affair. Een band uit Londen die bestond van 1966 tot 1971. Met hun derde single, de opvolger van Everlasting Love. We begonnen met Rainbow Valley. En welkom bij aflevering 795 alweer van het Hit Museum. Met muziek voor en door de boomer generatie. Met in dit eerste uurtje Hit Museum. Straks onder andere Fats Domino. We hebben uit België de Waikiki's. En natuurlijk de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En de tweede plaat in het eerste uur, natuurlijk altijd de Fab Four uit Liverpool, de Beatles. We gaan een track draaien van de LP A Hard Day's Night. Het is nummer 1, Anytime at All. Een nummer dat heel veel lijkt op It Won't Be Long. Misschien wel leuk om te weten. De handgeschreven tekst van Anytime at All, die is geschreven door John Lennon. Die is op 8 april 1988 verkocht aan een fan voor £6.000.

beat goes. 1967, The Summer of Love. Een 20-jarige Cher en een 31-jarige Sunny. Ze waren nog een echt paar. Spookt iets door mijn hoofd van op een oude fiets moet je het leren. Van de LP In Case You're In Love. En natuurlijk ook op een single 1967. Sunny and Cher and The Beat Goes On. We gaan verder terug in de 60s. We gaan naar 1961. Dat doen we met een plaatje dat uitgebracht werd op Big Top Records. En dat geschreven werd door Del Shannon. En die zingt het ook zelf. Oh, dit is zo'n mooie, vrienden. Hè? Beetje een vergeten plaatje. En daarom draaien wij met Boomertime in het Hitmuseum. Dit is Hats Off to Larry.

kwam af het originele MGM Mono 45 Touren vinyl uitgebracht in het jaar 1966. Lou Christie met een plaatje waar er meer dan 1 miljoen van verkocht zijn. En dat de nummer 1 was in Canada en Amerika. Lightning Strike. Later in het begin van de jaren 70 verhuisde Lou Christie naar Duitsland. En daar zet hij zijn muzikale carrière voort. We gaan verder terug in de 60's, vrienden. Want we gaan naar december 1960. En dat doen we met een vaste gast in ons hitmuseum, vrienden. Boomertime met Fats Domino. Een plaatje dat hij uitbracht op het Imperial label, plaat nummer AL121. Oh, dit is zo'n hele mooie. Beetje vergeten van hem, maar heel erg leuk. Shura met Fats Domino.

0: Origineel was dit nummer van de Beatles, Michelle. Had Paul McCartney, voordat hij dit nummer schreef, nog speciaal een paar Franse lessen voorgenomen om het een beetje goed te kunnen componeren. Het is ook door veel andere artiesten is het uitgebracht. Zo hoorde je zojuist de versie van de Overlanders. Maar het werd ook uitgebracht door David en Jonathan en Andy Williams. Het is tijd voor... Het is tijd voor...
1: Men vraagt en wij draaien.
0: Dankjewel Frans. Ik kreeg een mailtje binnen van een vaste luisteraar van me, Jan van Langveld uit Dommelen. En die wou graag een plaatje horen van Shelley Fabares, Johnny Angel. Hij schrijft, dit plaatje hoor je bitter weinig en daarom wil ik hem graag horen in het Hitmuseum. Mocht je het plaatje niet hebben, Henk, dan heb ik nog een reservetitel voor je. Dat zijn de Seekers met de Carnaval is over. Jan, weet je wat we doen? We draaien ze gewoon lekker allebei. Voor Jan van Langveld uit Dommelen. En u weet het, mocht u verzoekjes hebben, muziek uit de 50s of uit de 60s, gewoon even mailen naar pollepophenk@gmail.com.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

The Seekers. Ze kwamen uit Australië. Daarna werden ze de band aan boord van een cruiseschip. En als ze eenmaal in Londen zijn, komen ze onder de hoede van Tom Springfield, de broer van Dusty Springfield. En daar begint hun Europese carrière. Een plaatje dat ging op verzoek van Jan van Langveld samen met het singeltje van Shelley Fabares. Dat was The Carnival is Over. En hebt u zo'n plaatje waar u leuke herinneringen aan hebt? Een plaatje waarmee u uw meisje leerde kennen? Of wat het allereerste singeltje was wat u ooit zelf kocht? En muziek uit de jaren 50 of de jaren 60? Ik draai het graag voor jullie in het Hitmuseum. En gewoon even mailen naar polderpopenk@gmail.com. Dan gaan we nu naar oktober 1966. En dat doen we met Jim Reeves. Een plaatje dat hij al opnam in 1962... maar waar pas in 1966 een hit werd. Een nummer Distant Drums. Een nummer dat ook opgenomen werd door onder andere Roy Orbison. I

The King of Rock and Roll, met een song die origineel al uitkwam in 1954 van Big Joe Turner. Het was Shake, Rattle and Roll. Elvis brengt het in 1955 uit op Sun Records. En een jaartje later, als zijn contract bij Sun af is gelopen en hij is naar RCA Records gegaan, komt dat ook op RCA Records uit. Nu vrienden, een song die origineel dateert uit 1945. En Chris Montez die maakte daar in 1966 een hit van The More I See You.

Heerlijk plaatje uit het jaar 1963 van de Nederlandse band The Maskers. Met een van de beste gitaristen die er toen in Nederland was, Jan de Hond. Ze waren geïnspireerd door The Shadows en ze speelden natuurlijk ook op een Fender Stratocaster gitaar. Zoals ik al zei, La Comparsa. We klimmen op naar het jaar 1966 en dat doen we met Neil Christian, man die geboren werd als Christopher Titmarsh. Hij overleed helaas in januari 2010 op 66-jarige leeftijd. That's Nice, dat was zijn hit uit het jaar 1966.

Dat is de muziek die hoor jij hier in het Hitmuseum. Muziek van voor en door de boomer generatie, vrienden. Deze Mercy Beat uit Liverpool. De Swingin' Blue Jeans uit 1966. Een van hun laatste hits, vrienden. Don't Make Me Over. En we gaan nog een bonus Beatles gaan we doen, vrienden. Dat doen we met het nummer Rain. Viel eigenlijk een beetje onder psychedelische rockmuziek. Je hoort stukjes muziek achterstevoren en er hoort van allerhande muzikale experimenten hoor je. En Rain werd uitgebracht als de B-kant van de single Paperback Writer.

Toen de Kings You Really Got Me schreven, werd het eerst geschreven als een soort rustig bluesnummer. Maar dat bevalt ze niet helemaal en uiteindelijk wordt het nummer opgehangen aan een van de leukste gitaarriffjes die de Kings ooit speelden. De single werd uitgebracht op 4 augustus 1964, You Really Got Me. We gaan naar It'll Be Me, een nummer dat origineel was van Jerry Lee Lewis, wat hij uitbracht in april 1957. En die uitbracht als B-kant van zijn Sun single nummer 267. Even kijken, Who Lot of Shaking Going On. Wij draaien de versie uit 1962 van Cliff Richard. If you hear somebody

The Inlander Sensations kwam uit het jaar 1962. En het was geschreven door de leadzangeres van de Sensations, dat was Yvonne Baker. Het is in 1973 ook nog op de plaat gezet door Bonnie Raitt op haar LP Take My Time. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna gaan we natuurlijk lekker door met Boomer Time muziek. En muziek voor, voor en door de boomer generatie in het tweede uurtje. Dit eerste uurtje dat sluiten we af, vrienden, met een plaatje. Daar hoor je een misthoorn in. Je hoort een scheepsbel. Je hoort de morsecode. Er zit wat phasing in van dat heerlijke zweverige geluid. Dat is Reprata and the Delrons uit 1968 met Captain of Your Ship. Dan het nieuws en dan ben ik bij je terug met nog een uurtje heerlijk hitmuseum. Tot zometeen!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde sniper-safaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen nog 1 kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 1 kwartier. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

De één na laatste hitsingle van Tommy Rowe. Geboren op 9 mei 1942, dus 27 jaar oud was hij in het jaar 1969. En welkom terug bij het tweede uur van het Hitmuseum, vrienden. En muziek voor de boomer-generatie. Met in dit tweede uur straks onder andere, oh, heel mooi, Bobby V. We hebben Roy Orbison, we hebben de Applejacks. Even kijken wat er ligt hier nog allemaal. Meer aan leuke plaatjes. Nancy Sinatra, oh, dat singeltje moet ik nog eventjes uit de kast halen. En u weet ook de tweede plaat in het tweede uur, dat zijn natuurlijk altijd de Rolling Stones. Een nummer gaan we nu draaien van de Stones, You Better Move On. Het origineel was in 1961 door Arthur Alexander. De Rolling Stones, die zetten You Better Move On in januari 1964 op de LP The Rolling Stones. En op hun LP Through the Past Darkly, Big Hits Volume 2.

En ook vaste gasten in het Hitmuseum, vrienden. Dat zijn natuurlijk The Shadows. Op het hit, hele mooie nummer. Dat heet Geronimo. Het is gebaseerd op een Apache Indianenleider. Nou, Indiaan mogen we eigenlijk niet meer zeggen. Het zijn eigenlijk Native Americans. Maar daar trekken wij ons eigenlijk nog eventjes helemaal niks van aan. Voor mij zijn het nog altijd gewoon Indianen, vrienden. Het is een echte, ware naam in Apache taal geschreven. En dan moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Dat was Goyali. En als je dat gaat vertalen, dan hebben die mannen hebben allemaal een naam die iets wil zeggen. En dat Goyali, dat stond dan voor hij die geeuwt. Ja, en dat werd een beetje verbasterd tot Geronimo. Iedereen denkt dat ze zijn van die stoere Apache-leiders. En die sneuvelen dan ook een heldendood. Zo niet onze Geronimo. Hij was geboren in 1829. En op 17 februari 1909 was hij 79 jaar. Rijdt hij op een avond op zijn paard terug naar zijn tipi. Hij kukelt van zijn paard, hij komt in een sloot terecht en dan wordt hij de dag daarna wordt hij daar pas gevonden. Helaas overleden. Er was dus niet echt een heldendood die onze Geronimo stierf. We gaan naar 1968. Een singeltje uitgebracht op Deram Records. Een plaatje dat noemen ze ook wel Northern Soul. Ah, mooi dit. Nothing but a heartache. De drie dames, de Flirtations.

muziek van voor en door de boomergeneratie. Ook deze net drie hele schone dames uit november 1968. Nothing but a Heartache. Northern Soul, zoals de muziek ook wel genoemd werd. In het eerste uurtje hadden we een verzoekje van Jan van Langveld uit de Dommelen. Van onder andere de Seekers met de Carnaval is over. Nou, deze draai ik ook speciaal voor Jan van Langveld. Misschien vind je deze ook wel leuk. Het is ook een plaatje van de Seekers. Een plaatje dat ze uitbrachten op 18 februari 1966. En dat deden ze op Columbia Records DB7867. Nummer dat geschreven werd door Paul Simon. Dat is ook zo'n hele leuke dit. Someday, one day.

Paul Simon was de schrijver van het nummer Someday One Day van de Seekers. Nummer dat we zojuist hoorden. En Paul Simon schreef ook dit nummer, vrienden. Hij zit op het perron van het station van Widenes, zit hij te wachten op de trein. En daar vond hij de inspiratie voor het schrijven van dit nummer Homeward Bound. We gaan nog een keer naar Cliff Richard, vrienden. Januari 1967, In the Country. Een nummer dat geschreven werd door alle vier de leden van The Shadows. En wat we ook vinden op de Cliff Richard LP, Cinderella. 1967.

werd geboren als Robert Veleen. Helaas overleed hij in 2016 op 73-jarige leeftijd. Hij leed al heel lang aan Alzheimer. Wij kennen hem allemaal als Bobby V. En dit nummer Run To Him deed hij samen met de Johnny Mann Singers en werd uitgebracht in het jaar 1961. Zometeen in het Hitmuseum met Boomertime met onder andere Paul Anka. We hebben de Applejacks, Twice As Much, de Yardbirds. Maar nu eerst gaan we naar februari 1966 met Hold Tight, de eerste top 10 hit in Engeland voor Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch.

Het blijft een leuke voor mij, vrienden. Het was het eerste singeltje, vrienden, dat ik zelf kocht, vrienden. Op 9-jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste eigen platenspeler. En mocht ik voortaan elke woensdagmiddag met mijn moeder mee naar de markt. En dan gingen we van daaruit een plaatje kopen. Dat was toen nog in Gelderop bij de firma Kunnen in de Langstraat. Later werd dat de platenzaak Volen. En daar was dit het allereerste singeltje wat ik zelf kocht. Het waren er eigenlijk er twee. Want toen ik dit singeltje mee wou nemen, zei die man achter de toonbank: "Je hebt er ook nog wel eentje van de Beatles voor je." En dat was blijkbaar ook een plaatje waar ze heel graag vanaf wilden, wat al jarenlang daarin op de zaak lag. Dat was het nummer Misery van de Beatles. En weet je wat? Ach, die draai ik er ook lekker achteraan.

In een vorige uitzending had ik het erover dat in de jaren 50 en in de jaren 60 soms de B-kantjes van singeltjes net zo goed waren, zo niet beter dan het A-kantje. Nou, dit was ook een B-kantje, vrienden. Paul Anka, plaatje dat hij uitbracht in 1958, was hij 17 jaar oud. Let the Bells Keep Ringing, dat was de B-kant van zijn grote hit Crazy Love. We gaan weer naar de 60s, 1965. De New Beats, die hadden een liedzanger, dat was Larry Henry. Een man met zo'n heerlijk hoge stem. Een falsetto stem noemen ze dat ook wel. Ook alweer 12 jaar geleden dat de beste man overleed. En Bread and Butter was een hit van de New Beats in het jaar 1965.

Tell Me When was de debuutsingle van de Applejacks. Singeltje dat uitgebracht werd op 14 februari 1964. En dat onder andere geschreven werd door Les Reed. Natuurlijk, hè, elke boomer die kent Les Reed wel van dit nummer. Hè, Man of Action. Het was de tune van Radio North Sea International. En bent u nog een boomer-fan van Radio Noordzee uit 1970 tot 1974... dan moet je zaterdagsmiddags eens een keer luisteren. Polderpop Radio van 2 tot 4. Want dan presenteer ik de Mabo 2 Club. En daarin hoor je heel veel muziek uit de periode 1970-1974. En we draaien natuurlijk wat oude radiofragmenten van Radio North Sea International. Zoals ik al zei, we draaiden net muziek Tell Me When van de Applejacks. Ze kwamen uit Birmingham. En daarom heette deze muzieksoort ook Brumbeat. Sommige hits in de jaren 60 werden door verschillende bands uitgebracht. Zo had je het nummer See You in September. Dat was in Engeland in 1966 een hele grote hit van The Happenings. Maar hij werd ook gecoverd door een band die heette The Cymbals.

samen het duo Twice as Much. Song uit het jaar 1966. Hij werd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Dat was Sitting on a Fence. De Stones hebben het uiteindelijk ook op de plaat gezet op hun Amerikaanse LP Flowers. Muziek van Nancy Sinatra. Daar heb ik een hele mooie voor jullie geselecteerd. Een nummer dat geschreven werd door Lee Hazelwood. En wat ze ook zong in haar tv-special uit 1967, Moving with Nancy. Dat is het nummer Friday's Child. En hier bij Polderpop Radio hebben wij ook een Friday's Child. Het is onze programma Jacco Hagort, die elke vrijdag als een soort Friday's Child om 4 uur 's middags de Polderpop Top 30 presenteert.

uit Eindhoven natuurlijk, hè, uit de Hezelweg. Vishandel Koelewijn. Veteranski Koelewijnski, zoals hij zich noemde op Radio Luxemburg. Zijn eerste single dat was Kom van dat dak af. Zijn tweede single die heette Laat me los. En in september 1960 kwam zijn derde single uit. Die heette Marijke. Tijd voor de één na laatste, vrienden. Dat is een plaatje uit juni 1964. En ook geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Dat is toen nog van een 18-jarige Marianne Faithfull. As Tears Go By. En de Stones hebben dat nummer ook gebruikt als bekant van hun single 19th Nervous Breakdown in 1966.

0: De debuutsingle van een 18 jaar oude Marianne Faithfull in juni 1964, As Tears Go By. Het zit erop, vrienden, voor deze aflevering van het Hit Museum. Muziek voor en door de boomer generatie. Mocht u verzoekjes hebben, net als Jan van Langveld uit de Dommelen, kunt u altijd gewoon even een plaatje aanvragen uit de 50s of uit de 60s. En dat kan je natuurlijk doen op polderpophenk@gmail.com. We hebben een hele hoop plaatjes overgehouden. Heb je nog een singeltje liggen van Connie Francis? Jamais. Even kijken wat ik nog meer willen draaien. Wat hier? For Your Love van de Yardbirds. Oh, nou. De laatste die we draaien in deze aflevering 795 van het Hit Museum. Dat is Fats Domino uit 1956. Blue Monday. Nummer dat origineel was van Smiley Lewis in 1953. Ik wens u verder nog een hele fijne dag. Lekker blijven luisteren naar het Hit Museum, vrienden. Naar Boomertime. En wat mij betreft, tot een volgende keer met een nieuwe aflevering van het Hit Museum. Houdoe!
1: That's all!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten verdraging. Daar zijn ze een vrachtwagen aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt ook veel zonnebloemolie op de weg. Op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is dicht. In dat geval kun je ook het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd bij Lelystad en de weg is daar nog steeds dicht. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A30 Barneveld-Ede gebeurde ook een ongeluk bij Lunteren. Daar is de weg ook dicht. Kost je 25 minuten. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om vier onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Weert en Kelpen-Oler 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Het komt door een ongeluk. De A6 Muiden-Lelystad die is dicht tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum is de vertraging 20 minuten ook door een ongeluk. En daar is ook de rechterrijstrook dicht.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: De beuk erin!
1: Met de hitmiddag. Alleen maar hits. Met de hitmiddag. Alleen maar hits.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het weer, er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB.
5: Er staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Weert en Kelpen-Oler is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren een kwartier vertraging door een dak op de weg. De linkerrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Spouwbeek is de vertraging 10 minuten door een auto met pech.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar files op de A12, eentje van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Assen Zwolle tussen Assen Zuid en de afrit Westerbork 25 minuten vertraging. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Op de A28 Groningen-Zwolle bij Westerbork 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. Op de N34 is een ongeluk gebeurd bij Odoren. In beide richtingen is de vertraging ongeveer een kwartier.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Een Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk rommelig op de weg. Onder andere file op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Everdingen. De vertraging is daar 10 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel een kwartier vertraging door een bus met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En door werkzaamheden een lange file op de A28 Assen, Zwolle, tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork, 20 minuten oponthoud.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henky Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze nog?

Bye Bonnie. In de jaren 60 was Telephone Baby een hit voor de Johnny Otis Show. Bye Bonnie. In de jaren 60 was Telephone Baby een hit voor de

We gingen terug naar 1976. Heaven Must Be Missing an Angel. Het waren vijf broers, de broers Tavares. Twee zijn er helaas nog maar van in leven. Dat zijn Butch en Tiny. Chubby, Pooch en Ralph zijn helaas al overleden. Van 1976 zakken we af naar 1971. En dat doen we met Shocking Blue. Drie hits scoorden ze in 1971. Shocking You en Out of Sight en Out of Mind. En ook deze. Oh, dit is een hele mooie, vind ik. Uit de zomer van 1971. Ik ben al langs de zeven minuten en ik ben nog zo lang. Oh, Shocking Blue en Blossom Lady. En Mariska gaat jullie even alles vertellen over haar laatste liefje.

We haalden de roebels erbij. En de zlotties halen we er ook bij. Dirty Cash, vrienden. Dat was de debuutsingle van The Adventures of Stevie V. Hip House, zo noemen ze deze muziek ook wel. Was trouwens nog een nummer 1 in Nederland in 1990. The Adventures of Stevie V met zangeres Melody Washington. We gaan weer naar de jaren 70. 1974. Wordt een nieuwe song geschreven door de geboortjes Koerts van Earth and Fire. Die song die heet Love of Life. Maar tijdens de repetities komen ze erachter dat Johnny Kaagman een beetje moeite heeft om de song te zingen. Er wordt zelfs al geopperd, misschien moeten we Johnny Kaagman wel gaan vervangen door Patricia Baai. Uiteindelijk wordt het in een wat andere toonsoort herschreven en kreeg Journey het fantastisch onder de knie. Net als de videoclip die ze voor Top Pop maakte. Haha, ga die maar eens bekijken op Google. 1974, Earth and Fire and Love of Life.

In 1969 en 1970 scoorde de George Baker Selection een grote hit in Nederland, maar ook in Amerika, vrienden, met het nummer Little Green Bag. En dan was dit de opvolger van, geschreven door Hans Bouwens, de frontman van de Warme Bakker Selectie. En de George Baker Selection heette Dear Anne. Er was ook een hit in Amerika, maar niet zo heel erg groot, want ze haalden maar een 93ste plaats in de Billboard Hot 100. En van Nederland gaan we naar Zweden. Oh, met een heel mooi nummer. Dat was gezongen door een zekere Ninne Marion Carlson. Dat zal je misschien niet zo heel veel zeggen. Haar stiefvader die heette Don Cherry. Dus dacht ze van, hé, nou daar ga ik mijn artiestennaam van maken. En dat werd natuurlijk Ninne Cherry. In 1989 scoorde ze een grote hit met Manchild. En die hoor jij nou hier.

0: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?
1: 1974. Nou, dan zal ik het maar even afmaken. 1974.

een band uit Schotland. Misschien een beetje vergeten, daarom draaien wij hem in de Gouden Ouwe Club. Pilot heette deze band uit september 1974, Magic. Het was een eerste hitsingle. En de schrijver van de song die was geïnspireerd door het opkomen van de zon. En dat vond hij Magic. En wat er ook Magic is, dat is mijn USB-stick hier met jingles. Die is van een bepaalde winkel. Dat heeft iets te maken met Hollandse eenheidsprijzen, maatschappijen. Die dingen die gaan elke keer als een jaartje of twee eruit zijn, geven die dingen problemen. Dus van de week weer een leuke klusje om alle jingles op andere sticks te gaan zetten, vrienden. We gaan weer naar de jaren 80. Oh, dat doen we heel mooi. Dat doen we met een duo dat bestond uit Annie Lennox en Dave Stewart. Oftewel de Eurythmics. Britse new wave muziek met There Must Be An Angel. Oh, dit vind ik zo mooi, hè. Het was een eerste en enigste nummer 1 hit in Engeland. Maar het was ook een nummer 1 in Finland, Ierland en Noorwegen. Ik zou zeggen, kapelmeister, muziek bieden.

En eigenlijk was dit de Nederlandse formatie Moon. En als die een optreden gaven en dan na de pauze, dan besloten ze een grapje uit te halen. Dan verkleedden ze zich als rock'n'rollers en brachten ze een show als Long Tall Ernie and the Shakers. Uiteindelijk hadden ze veel meer succes met een act van Long Tall Ernie and the Shakers als Moon. Dus werd Moon opgedoekt en werd het gewoon Long Tall Ernie en zijn kornuiten. En in de jaren 50 en in de jaren 60 stond er ook altijd op de platenhoesjes wat een band leuk vond en wat een band niet leuk vond. Nou, dat hebben ze hier dus ook gedaan. Nou, de bezetting die zat er ook alvast bij. Dat was Long Tall Ernie met de vocals, Hank the Knife op de basgitaar, Elfie Muscles op de leadgitaar en Harry the Bulldog op drums. En dan staat erbij, ze houden niet van, en dat was Politie. En houden wel van, nou, dat was Meisjes met opgestoken haar en petticoats, Joyriding, Little Richard, Beer en Harley Davidson motoren. Ja, Long Tall Ernie en de Shakers uit 1972 met Kiss Me Baby. En heb je wel eens ooit kennis gehad met mensen die een beetje stotteren? Dat is altijd een beetje moeilijk. Je moet die mensen wel in hun waarde laten. Nou, een van die stotteraars uit Amerika, dat was een zekere John Larkin. Dat was een hele zware stotteraar. Maar die overwon zijn stotteren met het sketten. Dat is een speciale soort manier van praten. John Larkin, 53 jaar was hij toen hij helaas overleed op 57-jarige leeftijd. Maar daarvoor werd hij heel beroemd als Scatman John. En dit was zijn eerste grote succes. I'm the Scatman. Scatman's World.

Singeltje met een dubbele A-kant uit 1978 van Boney M. Het zou eigenlijk Boney Money gaan heten, maar uiteindelijk vonden ze Boney M toch leuker. Het was Rivers of Babylon en daar hoorde je het B-kantje van. Dat was The Brown Girl in the Ring. Nou, er was maar één echte zangeres in Boney M en dat was Liz Mitchell. Die in het begin van de jaren 70 ook nog meezong in de Les Humphrey Singers. We sluiten dit eerste uurtje van de Gouden Oude Club sluiten we af met de Forest. Ah, heel mooi. In 1974 had de Hughes Corporation een hit met Rock the Boat. En in 1983 besluit Forest daar een nieuwe versie van te maken. Zometeen het nieuws. En dan gaan wij lekker verder met nog een uurtje hits uit de jaren 70, de jaren 80 en een tikkeltje 90, vrienden. In deze aflevering van de Gouden Oude Club Forest, dan het nieuws en dan ben ik bij je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer, er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je voor het Everdingen 10 minuten vertraging vanwege het slechte wegdek. En verderop tussen Geldermalsen en knooppunt Empel een half uur vertraging. Door bergingswerk is de rechterreis ook dicht. Bij Amsterdam viel op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Ouwe Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

Ruby is the One, dat was de tweede single van Earth and Fire. En hun eerste eigen productie, want de eerste single Seasons, dat was nog een productie van George Kooijmans. Deze kwam van de broertjes Koert, vrienden, 1970. Johnny Kaagman nog met zo'n heel mooi afro-kapsel. Haha. Welkom bij het tweede uurtje van de Gouden Oude Club met muziek uit de 70s, de 80s en een tikkeltje 90s. Als ook in dit tweede uurtje straks Spargo. Even kijken, we hebben nog een Nederlandse band zoals Tower. Even kijken, Cape Canary ga ik nog wel van draaien, maar moet ik even kijken, want daar heb ik hier geen single van. Dan moet ik even kijken, we hebben LP's. Ja, ik heb hem bij de LP's, heb ik hem staan. In de... En van 1970 gaan we naar 1971. En dat doen we met The Doors. Een nummer dat ze opnamen in december 1970. En wat ze afmonteerden in 1971, in januari. Love Her Madly kwam te staan op de LP LA Woman en werd ook uitgebracht op een single. Jim Morrison was de leadzanger. En dat was vlak voor zijn dood, want hij kwam helaas om het leven op 3 juli van het jaar 1971.

Hele mooie muziek uit de 80's. Deze kwam uit 1987. Carly Simon met een nummer dat ze zelf schreef. Coming Round Again. En dat schreef ze voor de film Heartbreak. En in die film spelen onder andere Meryl Streep en Jack Nicholson. Ah, ik vind het een heerlijk nummer. En natuurlijk ook muziek uit de 70's. En dat doen we met Bobby Goldsboro. Die bracht in 1973 een plaatje uit dat heette Summer the First Time. Het gaat over een jongen van 17 jaar oud. Die wordt verliefd op een vrouw van 32. En dan gaat hij op het strand gaat hij flink met haar van bil. En dat heeft zo'n indruk bij hem nagelaten dat hij er 10 jaar later dat hij er nog steeds aan denkt. En dan ziet hij dat weer voor zich, hè, dat hij met haar van bil is gegaan. En dan liggen ze zo een beetje uit te puffen op het strand. Het water dat spoelt over hen heen. En dan ligt er zo'n spartelende vis die ligt ertussen. Hè. Die ligt naar adem te happen. Zij heeft zo'n zeester op zijn buik. En dan roken ze samen nog even een sigaretje. Want dat mocht toch in de jaren 70. En nu mag dat absoluut niet meer, vrienden. Summer, the first time. Oh, heerlijk, hè. Maar lekker zwijmelen met Bobby Goldsboro.

Dit vind ik een van de leukste bands uit de jaren 80. De Nederlandse groep Spargo. Dit plaatje kwam uit 1980. Dat heette You and Me. Ja, ik vond dat zo leuk om er naar te kijken. Hè. Vooral de leadzanger en de leadzangeres. Je had die boomlange Ella Driessen. En dan die piepkleine Lillian Day Jackson. En als ze dan samen zongen, dan zat zij volgens mij met zijn neus in hem zijn navel, vrienden. Oh, het was zo'n leuk stelletje. Zij had zo'n mooie stem, vond ik. Hè. Maar wat wel heel erg triest is, vrienden. Wat heel erg triest is. In april 2023 is die kleine Lillian Day Jackson helaas aan een ernstige ziekte op 63-jarige leeftijd overleden. Dat vind ik nog altijd triest, vrienden. Trouwens, een neef van liedzanger Ella Driessen, die begon later ook een eigen band. Die band die heette Fruitcake. En dat was misschien in Nederland een hele leuke naam, maar de buitenlanders die moesten daar een beetje om lachen. Want Fruitcake, dat is in het buitenland iemand waar boven een schroefje los zit, zeg maar. Waar een draadje los zit. Dat is daar een Fruitcake. Dan hadden ze bij Veronica TV, hadden ze dat ook. Op een gegeven moment wordt de naam Veronica TV gewijzigd in Urine. En de Engelsen, die moesten daar ook om lachen, want dat lijkt bizar veel op urine, hè? Urine. We gaan naar de Bay City Rollers, een band uit Scotland. In 1974 een groot hit met de Shang-a-Lang. Ze waren heel erg beroemd in de United Kingdom en daar werd dan ook wel gesproken over Rollermania. Maar in Amerika, daar moesten ze er niks van hebben. Helemaal niks. In 1976 werden ze in Amerika in een poppol nog uitgeroepen als slechtste band ter wereld. Nou, trek zelf uw conclusies uit 1974. Shang-a-Lang.

0: dit is de muziek die jij hoort op Polder Pop Radio en natuurlijk ook op Radio Bergijk. De Nederlandse formatie Tower. Oh, heerlijk dit, hè? Uit 1982 met See You Tonight. De zangeres, dat was Marian Pijnakker. Later is ze iets heel anders gaan doen en tegenwoordig heeft ze een zangschool in Stompwijk, vrienden. Ja. Hadden we het net bij Spago over de helaas veel te jong overleden liedzangeres Lillian Day Jackson. Bij de volgende band was dat ook het geval. Daarvoor gaan we naar Zweden en dat doen we met de band Roxette. Liedzangeres Marie Frederiksson, helaas ook veel te jong overleden. Met Joyride neemt ze ons mee naar het jaar 1991.
1: Hello, you fool.
0: Hendrik, jongen, het is weer eens zover. Singeltjes speel je af op 45 toeren. Leer dat nou eens, jongen.

New Wave, vrienden, uit het jaar 1984. The Dance Hall Days. Een nummer dat opgenomen werd in de Abbey Road Studio. Van de Engelse band Wang Chung. Dan hoop ik niet dat ik aangeklaagd ga worden voor racisme. Wang Chung heet dus een echte band. En gelukkig heette de band niet Chap Choy, want anders hadden we dus weer gegarandeerd problemen, vrienden. Zometeen een plaatje dat gaat over een welbestaand en een niet bestaand radiostation. Van een plaatje van Harry Chapin. Eerst gaan we weer lekker naar de jaren 90. 1993, Eurodance uit Engeland. Een plaatje dat in Nederland op nummer 1 stond op 30 oktober 1993. Het is The Key and the Secret. Ah, lekker meegenieten met de Urbie Cookie Collective.

muziek uit de 70s, de 80s en de 90s natuurlijk. En deze aflevering van de Gouden Oude Club. Deze kwam uit het jaar 1993, de nummer 1 van 30 oktober van dat jaar. De Urbie Cookie Collective en The Key and the Secrets. Dan gaan we weer naar 1974, vrienden. De alarmschijf van 13 april 1974 van Harry Chapin. Dat plaatje heet W.O.L.D. Eventjes zijdelings. Harry Chapin, hij is ook niet oud geworden. In 1981 kwam hij op 38-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeluk. Harry Chapin, hij bracht het nummer uit W.O.L.D. Dat gaat over een wat ouder wordende DJ die zo zijn leven aan het terugkijken is. En dan merkt hij dat hij er toch wel een hele grote puinhoop van heeft gemaakt. Zijn vrouw is al jarenlang bij hem weg. En hij is gedegradeerd tot ochtend-DJ op een station met de letters W-O-L-D. En dat is misschien wel een beetje leuk om te weten. In Amerika hebben de radiostations geen naam, maar een soort codenaam. Aan de ene kant van Amerika beginnen die allemaal met een W. Een heel beroemd station is bijvoorbeeld W-A-B-C. En aan de andere kant van Amerika beginnen ze allemaal met een K. En heel beroemd was toen onder andere K-L-I-F. Dat even terzijde. De ouder wordende DJ, hij belt zijn vrouw op, want hij zou toch zo graag weer terug willen. Maar zij wil hem niet terug. En hij legt er zijn eigen maar bij neer. Hij zal wel altijd een discjockey blijven in de ochtend discjockey bij het station W.O.L.D. We hebben hier trouwens ook een ochtend discjockey op Polderpop Radio. Dat is onze Jacco Hagort. Die wordt elke morgen om 6 uur door zijn vrouw zijn bed uitgeschopt, omdat je om 7 uur zijn programma moet maken. Harry Chapin op W.O.L.D. Het was een beetje een fictief radiostation, maar het schijnt echt te bestaan, want ik ben dat even uit gaan zoeken. En W.O.L.D. dat is een station in het plaatsje Marion in Virginia. Dit is Harry Chapin met de DJ die zijn vrouw belt en een beetje zijn leven evalueert.

Sinds december 1999 staat dit nummer onafgebroken in de NPO Radio 2 Top 2000. De alarmschijf van 10 juli 1975 en de titelsong van de vierde album van de band The Eagles, One of These Nights. Tijd voor de ene laatste. Nou, we gaan lekker even op de instrumentale tour. Detective John Shaft, dat was de film Shaft, gespeeld door Richard Roundtree. En daar was dit het thema van, uitgebracht in 1971 en gespeeld door Isaac Hayes.

0: en helaas, vrienden, helaas, het zit er alweer op, vrienden, voor de Gouden Oude Club. Muziek uit de 70s, de 80s en de 90s. Elke instrumentale deze, Team from Shaft, Isaac Hayes. We sluiten af met een heel succesvol duo, Anita Dot en Ray Slijgaard, als Too Unlimited. Dan gaan we draaien de nummer 1 van 6 maart tot 3 april 1993, maar liefst 5 weken met No Limit. Mocht u verzoekjes hebben op of aanmerkingen of gewoon een keer even gezellig babbelen, kan natuurlijk altijd. Hè. Gewoon even mailen naar polderpopheens@gmail.com. Dat vind ik zo mooi, hè? .com. Ja. Maak trouwens ook programma's op een Duits radiostation en dat eindigt altijd met .de. Zoals we bij Polderpop al eindigen met ook met .com. Anita Dot, Ray Slijgaard en Too Unlimited met No Limit. En ik ben er de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Houdoe en enjoy life!
1: That's all, folks.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles, dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het Binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 280 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Utrecht en Everdingen 20 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is daar nog steeds de rechterrijstrook dicht. A12 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de A27 vanwege de file op de A2 heb je vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: De beuk erin!
1: Met de hitmiddag. Alleen maar hits. Hitmiddag. Alleen maar hits.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. De Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Het weer, er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op dit moment heb je opnieuw de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Inmiddels 30 minuten vertraging tussen Utrecht en Everdingen. Door het slechte wegdek daar is de rechterreis ook nog steeds dicht. Daardoor weer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Dat kost je een kwartier extra.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht, want er moet daar met spoed een ambulance langs.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen heb je 35 minuten vertraging. Dat komt door het slechte wegdek. En de andere kant op tussen Geldermalsen en Everdingen is ook de rechterrijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Nou, door de file op de A2 richting het zuiden loopt het ook vast op de A27 vanuit Almere naar het zuiden. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 1 uur langer over. Op de A16 van Rotterdam naar Breda dan, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, is de vertraging 30 minuten.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Een vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatie aanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier langer over.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky Polderpop Radio.
3: En in het nieuws is deze nog!

0: Zie doe maar. Oh, de meisjesidolen en vrienden, de meisjesidolen. Dit heette Doris Day. En welkom bij twee uurtjes Gouden Oude Club. Muziek uit de 70s en de 80s. En dat waren de hoogtijdagen van het 33 en 45 toeren vinyl. Wat kun je allemaal verwachten in dit eerste uurtje straks? Roy Orbison. We hebben Van Morrison. En ken je ze nog, vrienden? Audrey Landers uit de tv-serie Dallas. Dat en nog veel meer leuks in de komende twee uurtjes van de Gouden Oude Club.
1: 1970.
0: En dat doen we met Christy. De opvolger van Yellow River in San Bernardino.

San Bernardino was de opvolger van Yellow River. Plaatje maar mee, Jeff Christie, een hit scoorde in het jaar 1970. Het jaar dat ik 15 jaar oud was. Hoe oud was u? Ja, laat het me even weten. polenpophenk@gmail.com. Het was nog een nummer 1 in Zwitserland. En als we de reclames moeten geloven, vrienden, van een bepaald chocolademerk, dan hebben ze in Zwitserland paarse koeien. Ja, hoe kan je het verzinnen, hè, vrienden? Een van mijn andere programma's die ik ook altijd presenteer op Polenpop Radio, dat is het Hitmuseum. En daarin draaien we muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En een vaste gast in het Hitmuseum, dat is Roy Orbison. We draaien hem hier natuurlijk ook in de Gouden Oude Club. We gaan een track draaien van zijn allerlaatste Hitmuseum, dat is Roy Orbison. We draaien hem hier natuurlijk ook in de Gouden Oude Club. We gaan een track draaien van zijn allerlaatste...

Terug naar het jaar 1971. Ah, een hele leuke dit, hè, vrienden. Herinner je deze nog? Tony Ronald met zijn Help. Hij was trouwens een Nederlander, wist je dat? Hij werd in Arnhem in 1941 geboren als André Den Boer Kramer. En eind jaren 50 verhuisde hij naar Barcelona en daar begint zijn muzikale carrière onder de naam Tony Ronalds. Ik wil het met jullie nu eens even hebben over UFO's, hè? Unidentified Flying Objects. Nee, dat is niet de deegroller van je vrouw als je weer eens te laat thuis komt. Nee, dat zijn van die vliegende schotels. Kan je dat nog allemaal herinneren? Marsmannetjes hadden we het vroeger allemaal over. Nou, Marsmannetjes hebben jaren geleden ook eens mijn schoonmoeder ontvoerd. En ze hebben dat ding nog steeds niet teruggebracht. Nou, ze mag het houden van mij. Krijgen ze er van mij nog air miles bij. Nou, ergens heb ik wel een beetje meelijden met die Marsmannetjes. Ja. We gaan naar Bolland & Bolland uit het jaar 1974. En die hebben het ook over een Unidentified Flying Object.

blijft een magistraal nummer dit. Hè? De Orchestral Maneuvers in the Dark. De Nederlandse nummer 1 van 13 maart tot 3 april van het jaar 1982. The Maid of Orleans. Er zat ook zo'n hele mooie videoclip zat erbij, vrienden. Actrice Julia Tobin. En die zat op het paard als Joan of Arc. Ik wil het met jullie nu eens hebben over dansen, vrienden. Ja. In het begin van de jaren 70 was ik nou niet bepaald de Casanova waar alle meisjes voor vielen. Dus ik dacht, weet je wat, daar ga ik verandering in brengen. Ik ga dansles nemen. In januari 1972 kreeg ik mijn eerste danslessen bij dansschool Gerard Leed in Eindhoven, vrienden. En nee. Ook dat was geen succes, vrienden. In die tijd ging dat allemaal nog heel, heel officieel. Hè. Je moest een colbertje dragen en dan een hemd met een stropdas. En als dan de danslessen begonnen, dan moest je een meisje ten dans gaan vragen. Nou, dan stonden al die meisjes stonden op een rij en dan moest je als jongen aan die meisje vragen, mag ik deze dans van u doen? Nee, ze hadden niet zoveel zin om met mij te dansen. En er bleef altijd maar één meisje over wat nou niet bepaald, laat ik het zo zeggen, die stond niet in de middenpagina van de Playboy, laat ik het zo zeggen. Ze leek een beetje op tante Sidonia en ze

Joey Tempest. Ah, dat was niet zijn echte naam hoor. Nee, nee, nee. Hij heette Rolf Magnus Joachim Karlsson. Nee, Larsson, Larsson. Duidelijke schrijver, Hendrik, vrienden. Ah, dit blijft mooi, vrienden. 1986. We gaan aftellen met Europe en de final countdown.

1974 won de formatie ABBA het Eurovisie Songfestival met Waterloo. In Nederland was dit de opvolger van dat plaatje, dat was Honey Honey. En om een of andere duistere reden is dit singeltje nooit in Engeland uitgebracht, vrienden. Nee, did they know better, vrienden. We gaan weer naar Nederland en dat doen we met de Nederlandse formatie Kajak. Die brachten in 1973 hun tweede single uit. En die single die heette Mammoth. Hij gaat over een mammoet. Ik voel me vandaag als een mammoet. Ik sta op het punt om uit te sterven. Ja. Maar in dat singeltje, in dat nummer Mammoth, daar kwam een draaiorgel in voor. En dat was het draaiorgel Flamingo van de familie Perlé. Die hadden nog veel meer draaiorgels, net als draaiorgel de Arabier. Maar daar hadden ze een probleem mee, want dat draaiorgel kon niet in de studio. Dus die stond buiten met een microfoontje en elke keer mislukte de opname. Omdat het 2 seconden duurde voordat dat orgel een beetje op tempo was. Dus besloten ze dit riddeltje maar apart op te nemen en zo te monteren in de opnameband. Mammoth, Kajak, we gaan terug naar 1973.

Ah, hij is eerder afgelopen dan dat ik eigenlijk al dacht, vrienden. New Wave van de LP Parallel Lines van Blondie, I'm Gonna Love You Too. Uit het jaar 1978. Origineel was het trouwens van Buddy Holly. Die bracht het al uit op 5 februari 1958. Gaan we nu naar 1988. Oh, dit is leuk. Acid House, zoals het wel genoemd werd. Het team van de S-Express.

toch altijd leuk als ze dat tegen je zeggen. I've got the hots for you. Zeg maar weinig dames die dat tegen mij zeggen, vrienden. Dat zal wel een of andere reden voor zijn, denk ik. De S-Express, vrienden. De ene laatste in dit eerste uurtje van de Gouden Ouwe Club. Gaan wij even ruimte maken voor het nieuws. En wat heb ik nog allemaal voor leuk vinyl allemaal voor jullie klaar liggen in het tweede uurtje. Nou, we hebben natuurlijk wel een aantal polderpopjes. De T-set, even kijken. Ik heb hier nog iets liggen van het Schokkend Blauw. En ken je de Enge Buren, ken je die nog? Oh, daar heb ik ook nog iets heel leuks van liggen. En natuurlijk, hè, veel lekkere internationale hits. Ken je nog uit 1970, James Lloyd. Even kijken, wat ligt hier nog meer? Paul Simon zie ik. De eerste solo single van Paul McCartney. Nou, dit eerste uurtje sluiten we af. Hè. Natuurlijk altijd ook met een polderpopje. Daarvoor gaan we terug naar het staartje van de jaren 70, 1979. En dat doen we met de Teach-In. Hè, met Betty Vermeulen en... Och, weet je die anderen ook alweer? Die blonde Marianne Wolsing. Die hebben het over de robot, vrienden. Het nieuws. En dan natuurlijk nog lekker een uurtje genieten van de Gouden Ouwe Club op Polderpop Radio. En geen gezeik, lekker luisteren naar Radio Bergijk. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op en hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen doe je er 20 minuten langer over. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Daardoor viel op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen een kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A27 richting Gorkum heb je bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar daar is de weg weer vrij.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kuka, schreien wir mal her.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: Ze kwamen uit Delft, de Nederlandse band The T-Sets met liedzanger Peter Tettero. 1974 was dit. Oh, heel leuk dit, hè? The Bandstand. En de Gouden Ouderclub gaat nog 1 uurtje lekker door, vrienden, met de leukste muziek uit de jaren 70 en de jaren 80. En wij kiezen nog 1 uurtje in de Polderpop Bergijk Hot Seat.
1: Radio. Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

Ah, soms is het wel een beetje moeilijk hoor, om te blijven lachen. Deze meneer die kan het zeer zeker. Hij kwam uit Jamaica. Hij werd geboren als Gervis Heslop, maar vond hij niet zo'n mooie naam. Dus noemde hij zichzelf James Lloyd. Een singeltje uit het jaar 1970. Oh, deze is mooi, vrienden. 1984. Queen. Met een nummer dat geschreven werd door drummer Roger Taylor. Had trouwens wel meer mooie nummers geschreven voor Queen. Radio Gaga. Nou, met die hele mooie videoclip erop. En met die filmpje erachteraan van Metropolis. En één meisje in Amerika die vond dit zo'n geweldig nummer. En dat meisje dat was een zekere Stephanie Germanotta. En die zei van dit gaat mijn artiestennaam worden. Dus Radio Gaga werd Lady Gaga. Jazeker. Straks nog onder andere Paul Simon. We draaien nog de eerste soloplaat van Paul McCartney. Even kijken of ik het singeltje nog kan vinden van Ultravox. Dan gaan we naar Vienna. Nu gaan we lekker genieten van Queen. We gaan terug naar het jaar 1984.

0: Tot 1970 waren ze een heel beroemd duo, Paul Simon en Art Garfunkel. In dat jaar brengen ze ook een LP uit, Bridge Over Troubled Water. Dat is tevens ook het einde van het duo. De officiële reden die altijd gegeven werd was dat het zo'n goede LP was dat Paul Simon en Art Garfunkel dat nooit meer zouden kunnen overtreffen. De werkelijke reden lag totaal anders in de... De heren hadden namelijk flink de scheid aan elkaar en daarom werd er ook besloten dat ze maar als duo zouden stoppen. Dit was een van de eerste solo nummers van Paul Simon uit 1972, The Mother and Child Reunion. Wel weer naar Nederland, vrienden, en dat doen we met een heel leuk trio. Dat is Bob, Beb en Bram. Nee, dat zijn niet drie goudvissen die constant hun naam roepen met voilà, Bob. Dat is het trio De Enge Buren. Oh, dit is leuk, vrienden. Ze gaan zo'n blauwe bok, maar ze gaan zichzelf eerst even voorstellen.
1: En jetzt, meine liebe Freunde, in das volgende lied. Drei bekannte personen. In de rechter lautsprecher, unsere Heino mit ein ganz neue Stimme.
2: Guten Abend!
1: In der linker lautsprecher, unsere Olga Lavina.
3: Helle.
1: Und in die Mitte, wer bist du?
4: Ich bin die Heidi. Wie süß.
1: Auf los geht's los. Im zum blauen Bock.

van het bestaan van de Beatles. Dat hield in dat in 1971 alle vier de Beatles solo allemaal hits in de top 40 hadden staan. George Harrison, Ringo Starr en John Lennon, ze scoorden allemaal met de solo nummers. Zoals ook Paul McCartney in 1971 met Another Day. Zometeen in de gouden oude club muziek van Shocking Blue. Nee, we gaan geen Venus draaien. We draaien van Shocking Blue een ander plaatje. Maar het nummer Venus gaan we wel draaien. En dan draaien we het in de versie van Bananarama. Nou, dat is al een heel tijdje een feit dat er in dat plaatje Venus van Shocking Blue een foutje zat. Het begint namelijk met A Godness on a Mountaintop. Maar een goed Engels, vrienden, is het geen Godness, maar een Goddess, vrienden. En ja, dat werd natuurlijk aangepast in dit singeltje van Bananarama, vrienden. Uit 1986, hun versie van Venus. Nummer dat geschreven werd door Robbie van Leeuwen, ook niet helemaal origineel. Maar met deze uitvoering hoorde Robbie de kassa weer rinkelen.

0: Hé hey Henkie, wat ben jij lekker bezig?
1: Dat is goed! Dat is zeer goed! Ik ben totaal verrukt!
2: 1976.

Und dies ist ja super toll, meine liebe Freunde. Der Marianne, Frau Rosenberg. 21 Jahre alt war sie in das Jahr 1966. War sie nicht so alt trouwens als ich trouwens. Ja, zeker. Met de titelsong van haar gelijknamige LP, Ich bin wie du. Weet je wat ik in Duitsland zo leuk vind? Dat is het verschil wat ze daar maken tussen een personenauto en een vrachtauto. Ja, een personenauto, dat is daar een PKW, oftewel een personenkraftwagen. Een vrachtwagen is een LKW, een lastkraftwagen. Ja, mooi is dat, vrienden. We gaan naar 1975. Dat jaar was ik wat plaatjes aan het kopen bij de platenzaak De Heikrekel, hier in Gelderop. En er kwam één ontevreden klant, die kwam binnen en die bracht een singeltje terug. Want dat gat van dat singeltje, dat zat niet helemaal in het midden. En het plaatje was niet af te draaien. Nou, ze kreeg van mevrouw Vergenop een nieuw singeltje. En dat singeltje waar dat gat in het midden zat, dat wouden ze weggooien. En ik zei, nou wil ik het wel hebben. Nou, ik mocht het voor niks meenemen. Ik heb nou eraan thuis een beetje zitten prutsen met een beetje een verloopstukje. Zodat het plaatje toch perfect en mooi kon draaien. Het slingert wel een klein beetje op en neer. Want het ging maar net met het inloopproefje. Maar het ging om dit plaatje uit 1975. Donna Summer. Voor niks gekregen. De Lady of the Night.

20 jaar oud was Mary Hopkin in het jaar 1970. 2 jaar daarvoor was ze ontdekt door Paul McCartney. En ze bracht haar plaatjes uit op het Apple-label van de Beatles. Dit was ook zo'n hele leuke. Een beetje vergeten trouwens van Mary Hopkin was Tama Harbour. En misschien leuk om te weten voor de Beatles-fans. Het oude Apple-hoofdkantoor dat in Londen stond. Dat was vlakbij Carnaby Street, als ik me niet vergis. Dat is onlangs verkocht en dat gaat een Beatles-museum gaat dat worden. 6 verdiepingen lang, hoog. En dat allemaal Beatles-memorabilia. Ik breek dan mijn tong over, vrienden. Ja. Van Mary Hopkin gaan we naar Shocking Blue. Dat was wel een van de best verkopende platen hadden die in de jaren 70. Alleen vanaf 1973 wordt het een heel stuk minder. Oh Lord, die kwam nog in de hitparade. Maar de singles die na Oh Lord uitkwamen in 1973, die haalden alleen nog maar de tipparade. Zo was ook het volgende singeltje uit september 1973. Ook, ja, geen hit. Helaas, het is best wel een redelijk leuk nummer. Shocking Blue, and Let Me Carry Your Bag.

Ik weet niet of het u op is gevallen, maar de laatste jaren hebben de hits bijna geen intro's meer. Vroeger had je van die lekkere lange intro's, vrienden, daar kon je altijd lekker inlullen, vrienden. Maar er werd er, uiteindelijk werd er toch een heel leuk singeltje nummer gemaakt. 1979, intro disco van de formatie Discotheque. En het volgende singeltje heeft volgens mijn timing een intro van 9 seconden. Dit is heel leuk, vrienden. Sandra en Andras uit 1971. En dat plaatje... Dat

0: Dit is muziek waar ik blij van word, hè, vrienden. Uit 1979. The Real Thing and Can You Feel the Force. En dan gebeurt er wel eens iets niets. Dus we drukken nog een keer op het knopje. Het knopje bij veder nummer 1. Dat brengt me tot waanzin. Dus ga het nog een keer proberen. Ah, nu doet hij het wel. Het zit erop, vrienden, voor de Gouden Oude Club. Ik hoop dat u het leuk vond.
1: Ik woon in goed.
0: Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Draaien we weer lekkere muziek uit de 70s en uit de 80s. Mocht u verzoekjes hebben, dat kan natuurlijk ook altijd. Hè. Oh, we draaien alle soorten muziek, behalve levensliedjes. Nee, daar gaan we echt niet aan beginnen. Hè. Geen André Hazes of weet ik veel wat. Nee. Gewoon lekkere muziek uit de jaren 70 en de jaren 80. Mail dat even naar Polderpop Henk. En één woord geschreven, hè. Dus Polderpop Henk. @gmail.com. De Amerikanen zeggen dat zo mooi. .com. Dat zijn mooie vrienden. We sluiten af met een Nederlandse band uit Valkenswaard. De Shawis. Oh, dit is leuk, vrienden. Somewhere Between. En dan hun speciale uitvoering, vrienden. Blijf lekker genieten van de programma's van Polderpop Radio. En natuurlijk, geen gezeik. Luister naar Radio Bergijk. En u zit straks natuurlijk weer klaar voor een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Tot dan, enjoy life. En wat mij betreft, houdoe.
2: That's all, folks.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op het moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de actie. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
9: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Misschien dacht je wel, ze hebben hetzelfde bandje van vorige week weer ingestart voor deze week, voor de nieuwe aflevering van de Polderpop 30. En we hebben het over week 20. Aan de ene kant heb je een beetje gelijk, aan de andere kant totaal niet, want dit is een compleet nieuwe uitzending. Maar als je dacht van, hey, stond Ilse de Lange vorige week ook niet op 30? Dat klopt. Dus dat was ook de openingsplaat van de Polderpop 30 van week 19, maar dus ook voor week 20. Ilse de Lange, ze blijft dus staan op 30 en is wederom de rode lantaarendrager voor deze Polderpop 30 met het nummer Get It Right. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Polderpop 30, week nummer 20. Hebben we nieuwe binnenkomers in de lijst? Ja, is daarop het antwoord. We hebben één plaat die nieuw binnen gaat komen en die komt nieuw binnen op nummer 17. En hoe is het met de top 3, oftewel ons erepodium van deze Polderpop 30? Zijn er verschuivingen? Nou, het antwoord daarop is ja. Ik kan je wederom mededelen dat geen enkele plaat op dezelfde positie staat als vorige week. En als je dat eventjes bij elkaar optelt, dan weet je dat we dus wederom deze week een gloedje nieuwe nummer 1 hebben in onze Polderpop 30. Wie weet, kan jij jouw nieuwsgierigheid niet bedwingen? Je wil al weten wie de nieuwe nummer 1 is van de Polderpop 30. Dan heb ik een klein tipje voor je. Ja, leuk hè? Je kan gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws, want daar staat die afgebeeld. De compleet nieuwe lijst van de Polderpop 30, week nummer 20. Nummer 30, daar hebben we het al over gehad. Dat betekent dat we nu door kunnen gaan naar nummer 29. En het gekke is, die stond daar vorige week ook al. Ricky Borges, oftewel de formatie Rondé. En de voicemail blijven staan op nummer 29.

Vorige week stonden ze 29 en deze week zijn ze daar blijven staan. De formatie Rondé en de voicemail. Dit is de Polderpop 30. De lijst met louter en alleen Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt totaal niet uit. Voornamelijk deze week in het Nederlands gezongen en het Engels. We hebben al 2 Engelstalige platen gehad. 30 Ilse, 29 Rondé. En we hebben nog een Engelse te goed op 28. Ook daar blijven staan in vergelijking met vorige week. Within Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You.

Vorige week op nummer 28 genoteerd en ook deze week op 28. Within Temptation and Smash Into Pieces Somebody Like You. De eerste zakker komen we tegen op nummer 27. Vorige week stond ze 25, nu 2 omlaag. Davina Michelle en Still Champagne.

0: Deze Rotterdamse dame stond vorige week op nummer 25 genoteerd in onze poll op 30. En deze week, nummer 20, heb ik het over. 2 omlaag, gezakt naar 27. Davina Michel en Still Champagne. Vorige week kwam die nieuw binnen op nummer 24. En nu in zijn tweede week gaat hij er 2 achteruit. Hij staat voor de komende week op nummer 26. Hij komt uit Groningen. Marco Schuitmaker. En deze nacht.
1: Jij

Vorige week stond hij nog 24 en nu in zijn tweede week notering, want ja, vorige week kwam hij nieuw binnen. Gezakt naar 26, twee plaatsen verlies voor Marco Schuitmaker en deze nacht. En een merkelijk verhaal is het eigenlijk wel rondom de plaat van André Hazes en Robert van Hemert. Vorige week ging ze weer wat omhoog, die week daarvoor omlaag en nu gaan ze weer omlaag. Vorige week stonden ze nog 23, nu 25. Robert van Hemert en André Hazes en samen uit en samen thuis. Ik neem...

Vorige week 23, nu gezakt naar nummer 25. Twee achteruit voor André Hazes en Robert van Hemert. En samen uit en samen thuis. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 26. En nu in zijn tweede week gaat hij door naar nummer 24. Als het ware heeft hij stuivertje gewisseld met Marco Schuitmaker, want die hebben we eerder al gedraaid. En die kwam vorige week ook nieuw binnen, toen op 24. En die zakt nu naar 26. En Fons doet het precies andersom. Nu dus deze week op nummer 24. Fons Veurink en Avond voor in de boeken.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
6: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Vorige week stond hij nog één plekje hoger in deze Polderpop 30, namelijk op 22 en nu dus gezakt naar 23. Damon van Os en de Diamantenring. Dit is de Polderpop 30 met louter en alleen een Nederlands artiest in de lijst. In welke taal men zingt, dat maakt allemaal niet uit. Damon deed het in het Nederlands en Direct doet het op zijn Engels. Maar ze zakken ook net zoals Damon van 21 naar 22. Hier is Direct en Won't Fall.

Vorige week stonden ze nog op 21 genoteerd en nu dus op 22 direct en won't fall. We zijn onderweg naar een gloedje nieuw erepodium met een gloedje nieuwe nummer 1. Maar nu eerst 21, want zover zijn we nog maar, dus we hebben nog een heel eind te gaan. Die plaat stond vorige week nog op 16, gaat er dus deze week 5 omlaag. Trobi, Luna en Bilal Wahib, hier is In Je Bed.

Vorige week stonden ze maar liefst 5 plaatsen hoger genoteerd in deze Polderpop 30. Namelijk op 16, nu terug te vinden op 21. Trobi, Luna, Bilal Wahib en In Je Bed. 10, nu terug te vinden op 21. Trobi, Luna, Bilal Wahib en In Je Bed.

Nummer 30, bleef nummer 30. Onze hekkersluiter wederom voor deze week. Ilse de Lange en Get It Right. Vorige week 29, nu blijven staan op 29. Rondé en de voicemail. En van 28 naar 28 gegaan. Oftewel, gewoon blijven staan op 28. Stationair draaiend op 28. Dat is de hele officiële dure term ervoor. Within Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You. Van 25 omlaag gegaan naar nummer 27, Davina Michel en Still Champagne. En vorige week nog nieuw op 24, gaan nu in zijn tweede week terug naar 26, Marco Schuitmaker en Deze Nacht. En van 23 gezakt naar 25, André Hazes en Robert van Hemert en Samen Uit en Samen Thuis. En vorige week nieuw op 26, nu door naar 24, Fons Veurink en Avond voor in de Boeken. En één plaatsje achteruit voor Damon van Os met zijn diamantenring van 22 omlaag gegaan naar nummer 23. En direct zakt er ook eentje van 21 naar 22 met Won't Fall. En zojuist nog gedraaid op nummer 21 in deze Polderpop 30. Komen er van 16, 5 achteruit voor Trobi, Luna, Bilal Wahib en In Je Bed. Nummer 20 in de lijst, die zakt van nummer 11. Dat betekent 9 plaatsen verlies voor Russo en Amma Heesters en liefdesverdriet. Laat de zakdoekjes maar weer komen. Oh,

Liefdesverdriet van Emma Heesters en Rousseau van 11, waar ze vorige week stonden, naar nu 20, 9 achteruit voor ze. En ook 9 plaatsen verlies voor Hannah May en Bluff. Vorige week stonden ze nog op 10, nu 19 met Ik ben niet meer bang in de Polderpop 30. Hebben ze

Toch een behoorlijk verlies voor Hannemee en Bluff met Ik ben niet meer bang. Vorige week stonden ze nog genoteerd op 10 en nu dus op nummer 19. Inderdaad, 9 plaatsen verlies. Zometeen krijg je van mij de enige nieuweling. En dat betekent ook meteen de hoogste die we binnenkomen voor deze week in de Polderpop 30. Maar voordat we daar aan toe zijn, eerst de nummer 18 nog draaien. Die zakt er ook 9, net zoals Hannemee en Bluff. Van 9 omlaag naar 18. Samuel Welten en de Bankzitters. Hier is Uitslover.

0: De nummer 9 van vorige week staat deze week op nummer 18. 9 achteruit voor Samuel Welten en de Bankzitters en uit Slover. Ik heb net al aangekondigd, we gaan ons eventjes bezighouden met de hoogste nieuwe binnenkomer voor vandaag. Het is trouwens ook de enige nieuwe binnenkomer voor vandaag in deze Polderpop 30. Maar eerst krijgen mij te horen welke plaat ervoor plaats moest maken. De plaat die vorige week nog op nummer 27 stond, Maxime en Babette en hoe dan ook. Die plaat hebben we dus bij deze officieel uitgezwaaid. En dat betekent dat we nu ruim baan kunnen gaan maken voor de hoogste, CQ enige nieuwe binnenkomen van vandaag in deze Polderpop 30. En wel op nummer 17 komt zij nieuw binnen in de lijst. Het is Sanne Hans, oftewel de band Miss Montreal met het nummer Schuilen, de hoogste die we binnenkomen voor vandaag op nummer 17.
1: Nieuw in de Polderpop 30.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks-PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Een Russische straaljager vloog zo dicht langs het toestel dat veiligheidssystemen in werking traden. Het ministerie noemt het gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag van de Russen. Het Britse toestel voerde volgens Defensie een routinevlucht uit in internationaal luchtruim. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
10: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

again. Vorige week stond hij nog op nummer 18 genoteerd. En nu twee plaatsen omhoog gegaan naar nummer 16. Douwe Bob was dat. En welcome to the Outcast Town. Welkom terug bij de Polderpop 30. De hitparade met louter en alleen Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt niet uit. Als er maar een vleugje Nederlandse artiest bij zit natuurlijk. Hè. Goed, Douwe Bob hadden we zojuist op nummer 16. En voor de break met het nieuws onder andere hadden we nog de enige en CQ hoogste die we binnenkomen voor vandaag in deze Polderpop 30 op nummer 17. Miss Montreal, oftewel Sanne Hans met Schuilen. Dat is de enige verversing in de hitparade van vandaag de dag, week nummer 20. We zijn onderweg naar ons erepodium. Staan daar de platen op dezelfde positie als vorige week? Het antwoord daarop is nee. Er staat geen enkele plaat op dezelfde positie als vorige week. Dat houdt dus ook in dat we een gloedje nieuwe nummer 1 hebben. Dus met andere woorden, we zijn onderweg naar een nieuwe nummer 1 in deze Polderpop 30. Wil jij alvast een klein beetje een tipje van de sluier oplichten? Nou, dat kan. Ga dan eventjes naar onze website polderpopradio.com/nieuws, want daar staat die afgebeeld. De Polderpop 30 voor deze week, week nummer 20. Wij gaan rustig op de radio verder met nummer 15. Dat is een plaat die stijgt van 17, net zoals Douwe Bob, 2 omhoog voor Trobi, Fleming en Snelle. En zij zijn weer een dagje ouder geworden.

Vorige week stonden ze nog op nummer 17. Deze week dus 2 omhoog. En daar halen we dus terecht te komen op nummer 15. Trobi, tezamen met Fleming en Snelle. En weer een dagje ouder. En Mart Hoogkamer en Billy Dans, die gaan er 1 omhoog. Van 15 naar nummer 14. Hier zijn ze met Grappie Sappie.

Vorige week stonden ze nog op 15 in deze polder op 30. En nu gaan ze door naar nummer 14. Een bescheiden winst, maar wel omhoog. En telkens een stapje omhoog kom je uiteindelijk ook terecht op nummer 1. Of niet soms. 14 voor de komende week. Mart Hoogkamer en Billy Dans en Grappie Sappie. En de Kinderen voor Kinderen, die stijgen er ook eentje. Van 14 naar 13. Hola, olé, olé.

Vorige week nog op nummer 14 genoteerd en nu dus op nummer 13. Eentje omhoog voor de Kinderen voor Kinderen en Ola, olé, olé. En Rosso en Matti die dachten van als de Kinderen voor Kinderen er eentje omhoog gaan, doen wij dat ook. Waar de ladies zijn, vorige week nog 13, nu op nummer 12.

Van 13 omhoog gegaan naar nummer 12. Rousseau en Maddie en waar de ladies zijn. En Kensington die doet lekker mee met een stijging van 1 positie in deze Polderpop 30. Vorige week 12, nu op 11. Hier is Living 4.

0: Vorige week stonden ze genoteerd op nummer 12 in deze Polderpop 30. En nu dus op nummer 11. Kensington, Living For. Nummer 11 gehad. Inderdaad, je weet het al. Je weet al hoe het protocol nu is. We gaan ons bezighouden met de nummers 20 tot en met 11. Maar dan eventjes in vogelvlucht. En je weet het, je kan met me meelezen. Door eventjes te gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat die afgebeeld. De Polderpop 30 voor deze week. Week nummer 20. Nummer 11, vorige week nu 20. 9 achteruit voor Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet. En van 10 omlaag naar 19, dus ook 9 plaatsen verlies voor Hannemee en Bluff. Ik ben niet meer bang. En ook 9 plaatsen verlies deze week voor Samuel Welten en de Bankzitters met Uitslover van 9 omlaag naar nummer 18. De enige nieuwe binnenkomer van vandaag in deze Polderpop 30, zeker dus ook de hoogste nieuwe binnenkomer, die troffen we aan op nummer 17. Miss Montreal en Schuilen. Van 18 omhoog gegaan naar nummer 16, Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. Van 17 naar 15 gegaan, 2 plaatsen winst voor Trobi, Fleming en Snelle en weer een dagje ouder. En er komen nu een aantal platen tegen die allemaal 1 positie omhoog zijn gegaan. En wel van 15 naar 14, Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Op nummer 13 van 14, De Kinderen voor Kinderen met Ola Olé Olé. Van 13 naar 12, Russo en Matty, waar de ladies zijn. En van 12 omhoog gegaan naar nummer 11, Kensington en Living For. Dat betekent dat de weg nu helemaal vrij is om te gaan beginnen aan de top 10 van deze Polderpop 30 van week nummer 20. En over 20 gesproken, daar stonden ze vorige week. En nu 10 hoger. De halve dus op nummer 10 terechtgekomen. Donnie, tezamen met Senna. En waar blijf je nou?
1: Polderpop nummer 10.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Vorige week naar nummer 20 gezakt en nu opeens weer 10 omhoog. Het kan verkeer natuurlijk in een hitparade. Donnie en Senna op 10 met Waar blijf je nou? En Zoe Levi stond vorige week nog op 6, nu 9 met Sluit me in je armen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. En het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in

0: vaccinatie.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
5: Polderpop Radio.
6: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Vorige week stonden ze 8, deze week op 8 blijven staan. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit en zij hoort bij mij. We zijn onderweg naar een gloedje nieuwe bezetting van ons erepodium in deze Polderpop 30 week 20. Geen enkel plaatje staat op dezelfde positie als vorige week. Met andere woorden, ook de nummer 1 is nieuw. Dus we zijn onderweg naar een nieuwe nummer 1 in deze Polderpop 30. Nu 7, gezakt van 5. Hier is Sans Mieux en Dark Before the Dawn.

Vorige week nog 5, nu 7-2 achteruit voor Sonmieu en Dark Before the Dawn. En ook Snelle gaat er 2 omlaag. Vorige week stond hij op nummer 4 en nu op 6 met Laat het licht aan.

0: Vorige week stond hij op nummer 4 genoteerd en nu dus op nummer 6 terechtgekomen. 2 achteruit voor Snelle en Laat het licht aan. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 19 in deze Polderpop 30. En nu gaan ze er 14 omhoog en komen terecht op nummer 5. Oftewel, het is deze week de klimmer van de week. Kevin, tezamen met Roxy Dekker. En jij hebt mij.
1: De klimmer van de week.

0: The heart of North the Star.
1: Onze klimmer van de week. Vorige week nieuw op 19 en nu in de tweede week door naar 5. 14 plaatsen winst voor Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij. En dan komen we nu een plaat tegen die vorige week nog genoteerd stond op ons erepodium en nu wegzakt naar nummer 4. Het is een voormalige nummer 1 van deze pollen op 30. Vorige week 2, nu 4. Suzanne en Freek en Halverwege.

0: 9.
1: Vorige week stonden ze nog op ons erepodium, nu van dat erepodium getuimeld. Van 2 omlaag gegaan naar nummer 4. 2 achteruit voor de voormalige nummer 1 van deze Polderpop 30. Suzanne en Freek en Halverwege. En welke plaat mogen we dan verwelkomen op ons erepodium, oftewel nieuw op dat erepodium? Een plaat die vorige week nog genoteerd stond op nummer 7 en nu 4 omhoog gaat en dus terecht komt op nummer 3. Lil Klein, tezamen met Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek.
2: Polderpop nummer 3.
3: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet

0: Gek. Nieuw op ons erepodium, op de derde positie, oftewel het laagste treetje van dat erepodium, van 7 gekomen. Maar liefst 4 plaatsen winst voor Lil Klein en Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. En vorige week waren zij nog de trotse lijstaanvoerder van deze Polderpot 30 en nu zakken ze naar nummer 2. Robert van Hemert en Donnie, mooi dat nou.
1: Polderpop nummer 2.

0: galop.
1: Vorige week nog de nummer 1 van onze Polen Pop 30 en nu dus gezakt naar nummer 2. Robert van Hemert en Donny en Moe dat nou. Het laatste overzicht van vandaag in deze Polen Pop 30 week nummer 20. Vorige week nog 20, nu 10. 10 omhoog voor Donny en Senna. En waar blijf je nou? En van 6 omlaag gegaan naar nummer 9. Zoe Levi en Sluit me in je armen. Dat is wel geteld 3 plaatsen achteruit. En 8 bleef nummer 8 deze week. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En Zij hoort bij mij. En van 5 omlaag gegaan naar nummer 7. 2 verlies voor Sommieu en Dark Before the Dawn. Van 4 omlaag naar nummer 6. Snelle, laat het licht aan. En de klimmer van de week die troffen we aan op nummer 5. 14 plaatsen winst, van 19 omhoog gegaan naar 5. Kevin en Roxy Dekker en Jij hebt mij. Getuimeld van ons erepodium van 2 naar 4. Suzanne en Freek en Halverwege. En vorige week nog 7 en nu dus nieuw op het erepodium. Op nummer 3 terechtgekomen. Lil Klein en Samuel Welten en Maak me nou niet gek. En van 1 gezakt naar nummer 2... Robert van Hemert en Donny en Moe dat nou. Nee, Moe dat nou. Zo is het. Het staat een omlaut op de E. Ja. Oké, dank u. Goed, dit was hem. De Polen Pop 30 voor week nummer 20. De lijst is na te lezen op onze website polenpopradio.com/nieuws. En volgende week graag weer een nieuwe afspraak met jou op deze zender op dezelfde tijd. Vorige week nog nummer 3 en nu gestegen naar nummer 1. De nieuwe nummer 1 van de Polen Pop 30 is Justin de Wild. Hier is hij met zijn Cheerio.
2: In de Polen Pop 30 tellen we af naar nummer 1.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de Flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Ter Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van een monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Rob Jette heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast na beschuldigingen van seksueel wangedrag. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting.